U bent afgestemd op de Concertzender met het programma Concertzender Live en deze keer met wereldmuziek. Vandaag gaan we luisteren naar het concert van wereldmuziek Nestor Ross Day.

Daily. En dat is door de concertzender opgenomen in Theater Rasa in Utrecht op 3 november 2012. Ross Daly is van Ierse afkomst, maar ondernam jarenlang reizen om diverse muziekinstrumenten te leren bespelen en de klassieke en de volksmuziektradities te bestuderen. Deze Eminence Grise, een multi-instrumentalist, zet de inspiratie uit alle tradities en het varieert van Noord-Afrika, Middellandse Zee, Trans-Caucasië, Centraal-Azië, India en ga zo maar door. Na diepgaande studie om in composities die hij Contemporary Modern Music noemt. Hij woont nu meer dan 35 jaar op Kreta en speelt onder andere in de groep Labyrinthos, en dat betekent labyrinth. En ook geeft hij nu zelf les aan de Grieken, onder andere op de Cretensische lier. De stukken die Ross Daly op de lier en tarhoes gaat spelen, samen met Kelly Tomar op lier en Georgos Manoulakis, zang en op luid, zijn tijdloos en vrij en voeren je mee naar het verre oorde. We gaan 4 nummers beluisteren. Als eerste O Olios en dan Anam Kara en Sirta, maar als eerste gaan we horen Isios Horos.

Dit was het eerste deel van het concert van de Iers-Griekse componist en multi-instrumentalist Ross Daly dat hij gaf, tezamen met Kelly Thoma op lier en Georgios Manoulakis zang en luid. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Ross Daly zijn hele leven aan de muziek heeft gewijd. Hij heeft 35 albums gemaakt en heeft gedurende zijn reizen 200

de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet...

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Camille Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel, ga zitten. Ja. Welkom Camille, ja. Met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer.
1: Oeigoer, ja.
0: Nou, Ariana Bond zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek.
1: Mengmuziek tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn woorden, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerste, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik net al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap?
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die
1: ja,
0: dat speelt.
1: Klop, ja.
0: Ja,
1: en de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarige, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren, zeg je.
1: Twee snaren.
0: Ja.
1: En ik bespeel het instrument, het heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarige instrument. Van zeven zijn twee, eerst en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven soorten grondtonen.
0: Oké. Okay. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat is een typisch Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten? Of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarig strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja, hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Misschien kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten. Hè? De liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek.
1: Dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen, behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Dus het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt.
1: Ja.
0: En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar.
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk, instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren, ja, naar Meshrap. MUZIEK

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Mischap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgoes heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Benzo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken, dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

Ish.

U luistert naar een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. En zoals ik aanvankelijk in het programma al zei, voor de speellijst en informatie over dit programma kunt u terecht op onze website www.concertzender.nl. Via de programmagids komt u bij dit programma en de informatie die daarbij hoort. Van Ghana verhuizen we naar Burkina Faso. Enkele luisteraars zullen vandaag de dag volop snoepen van de Analog Africa-uitgave. Fascinerend is de enorme inzet van de uitgever. Twee jongens die zich helemaal storten in het analoge world music erfgoed. Wonderschone opgegraven pareltjes uit verre exotische landen, zo verzekert ons de samensteller van dit programma Hessel Veldman. Voorgaande uitgaven van onder andere Orchestra, Polly, Ritmo en Annabel Velasquez zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Vooral het blijvende obscure karakter van de verzamelingopname is opmerkelijk, want u zal er snel bij moeten zijn. De uitgever komt inmiddels tijd tekort om de uitverkochte exemplaren te laten herdrukken. Dus zoek in ons eigen concertzenderarchief, dat kan ook. Of luistert u nu naar 5 tracks van de nieuwste Analog Africa Bambara Mystic Soul. The Raw Sound of Burkina Faso 1974-1979. Zama.

laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leunig. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vanwege zijn virtuositeit, zijn status als arrangeur, componist, zijn kennis van de volksmuziek uit het oosten van Turkije, werd Sa ook een gewild gastmuzikant. Ook Sezen Aksu, de bekendste Turkse zangeres van de afgelopen decennia, werkte met hem samen. Op de volgende prachtige bewerking van een Turku horen we naast Aksu ook de sprankelende baklama-lijnen van Arif Sa. En als afsluiter van deze aflevering horen we Arif Sa daarna nog op een ander instrument, de davul, oftewel de zware trom.

En dit was dan weer Anadolu Hafasi, samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst natuurlijk op concertzender.nl.

Luisteraars, goedenavond. We begonnen deze metamorfose aflevering met Noord-Indiaanse klassieke muziek, gespeeld op de Vichitravina, een traditionele Noord-Indiaanse luit. De Vichitravina, die ook bekend staat onder de naam Goduvajam, wordt bespeeld als een slide-gitaar. In de linkerhand houdt de speler een houten staafje of een kristallen plectrum en glijdt daarmee over de snaren. Een speeltechniek die in India al vele eeuwen wordt toegepast in de klassieke raga-muziek. De Vichitravina wordt in India nog maar weinig bespeeld. Maar de Vichitravina heeft een opvolger, de Hindoestaanse slide-gitaar. En dit instrument staat in deze uitzending centraal.

De Hindoestaanse slide guitar is een relatieve nieuwkomer binnen de eeuwenoude Indiase klassieke muziek. Het instrument heeft een onmiskenbare Indiase klank, maar zijn bouw en vorm dankt de Hindoestaanse slide guitar aan de Westerse slide guitar, die al in de jaren 30 in het Indiase muziekleven belandde. Bij de ontwikkeling en verbreiding van de slide guitar speelden muzikanten van het eiland Hawaii een cruciale rol. De techniek wordt opgepikt via Gabriel Davion, een muzikant die als verstekeling vanuit India op Hawaii terechtkomt. Hij beheerst de Indiase sluittechniek en veelal wordt aangenomen dat hij op Hawaii de vroegst waargenomen muzikant is die op gitaar het sliden toepast. Andere muzikanten op Hawaii volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat geleidelijk de wereldberoemde Hawaii-gitaarsound.

In de jaren 20 gaan muzikanten van het eiland Hawaii experimenteren met slidegitaartechnieken. Ofwel met het glijden van een metalen staafje over de snaren, waardoor de glissando-klank ontstaat die nu over de hele wereld bekend is.

De klank van de Hawaïaanse slide guitar wordt al snel opgepikt in de rest van de wereld. In de Amerikaanse populaire muziek gaat de slide techniek een eigen leven leiden in de country en blues muziek. In de country krijgen we dan de volgende vertrouwde klanken te horen.

U hoorde de typische slide sound in country muziek. In dit geval als begeleiding van de Amerikaanse countryzangeres Trisha Yearwood. In de blues levert het slidespel ook altijd een heel herkenbaar geluid op.

Slide-gitaarspel was dat van de bluesgitarist J.B. Hutto in een opname uit 1972. De uit Hawaii afkomstige slide-gitaar duikt al voor de Tweede Wereldoorlog op in India, het land waar het in deze uitzending om draait. De Hawaïaanse slide-gitaar vervult in de jaren 30 de functie van muzikaal behang in de vroege romantische Hindi-films. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de slide-gitaar ook een plek buiten de populaire filmmuziek en verovert het instrument het podium van de Noord-Indiaanse klassieke muziek.

Halverwege de 20e eeuw gaf de Indiase muzikant Bri Bhushan Kabra de westerse slidegitaar een plek binnen de Noord-Indiase klassieke muziek. Zijn leerling Debashish Bhattacharya heeft het instrument verder ontwikkeld en een grotere bekendheid gegeven. Debashish Bhattacharya werd in 1963 geboren in Calcutta en stamt uit een muzikale familie met een Noord-Indiase klassieke zangtraditie. Hij speelt op een Duitse Hofner-gitaar uit de jaren 50. Maar van de oorspronkelijke gitaar met 6 snaren is weinig overgebleven. Bhattacharya bouwde zijn Hofner-gitaar om tot een Hindoestaanse slidegitaar. Om de gitaar de vereiste Indiase klank te geven, breidde hij het aantal snaren uit tot 22. Het instrument bevat 5 hoofdsnaren, 3 ondersteunende snaren, 2 grondtoonsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. Debashish Bhattacharya zit nu klaar in de kleermakerszit en in zijn schoot ligt zijn slidegitaar, met de snaren in horizontale ligging naar boven gericht. Met behulp van het metalen slidestaafje in de linkerhand brengt Debashish Bhattacharya de komende 43 minuten zijn instrument aan het zingen in de raga Saraswati. Debashish Bhattacharya wordt in deze raga ritmisch begeleid op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachtte naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot, als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

0: Over het zonnegeluk van verliefdheid glijdt vaak de schaduw van de angst voor verlating.
1: Zeg mij ja, zodat de landelijke nacht zal aanbreken en zijn maanlicht in jouw ogen het licht van de liefde laat glanzen. Zeg niet nee, want verdriet zal mijn rozentuin blakeren en op de nok van mijn boerderij zal de lijster sterven wegens jouw liefde.

0: En zo klonk Nido Gaucho, gezongen door Mario Pombar bij het orkest van Carlos Di Sarli. Heel vaak is de liefdespoëzie verklankt in een tangowals. We laten een drietal walsers horen. Eerst in Carlos Rolan bij het orkest van Francisco Canaro, Dos Corazones, twee harten.
1: Als twee druppels heldere dauw die elkaar 's nachts zwijgend kussen, als twee golven die worden gestuwd om aan de rivierkust te verzinken, als warmte die het vuur omgeeft, als een wolk die een andere wolk omhelst, zo zijn jouw liefde en de mijne die samensmelten in één enkel droombeeld.

0: Liefde is een droom, maar ook een illusie. Die kan verbleken of ontgoochelen. Daarvoor waarschuwt de tango-wals Sonar y nada más. Dromen en verder niets.
1: Word niet wakker als je droomt van liefdes, want ongetwijfeld is dromen leven. Zolang je wezen tederheid uitstraalt, zal je zien dat de wereld gelukkig is. Wakker worden brengt hoop om zeep en brengt de vrede werkelijkheid onder ogen. En daarom wil ik dat je droomt en in je dromen nooit zult huilen.

0: Bij het orkest Alfredo de Angelis bezingt Juan Carlos Godoy in poëtische termen de herinnering aan een vluchtige jeugdliefde, Angelica, en het hoogtepunt van een erotische ervaring.
1: Als jouw liefde een adelaar was en mijn arme ziel een duif, dan bloedde mijn hart trillend in je klauwen en je toonde geen medelijden.

0: Een innige liefdeskus kan zo hartstochtelijk zijn dat je sterft bij het idee van ontrouw, maar haar toch niet kunt loslaten. In een kus het leven, in jouw armen de dood, ofwel en un beso la vida. Roberto Rufino zingt bij het orkest van Carlos Di Sarli.
1: Met kussen op mijn mond zei je dat alleen de dood ons kan scheiden. En zo innig was die kus die je gaf, dat ik mij ketende aan je liefde. Welke schuld heb ik als nu andere liefdes mij losrukken van je verraderlijke lippen? Welke schuld heb ik je zo te beminnen als jouw mond me zo in vlam zette?

De overdrijving wordt alsmaar opgeschroefd, zoals in Passionnel uit 1951. Je bent aan mij genageld als een dolk in mijn vlees en vurig en hartstochtelijk trillend van verlangen wil ik in jouw armen sterven. Vreselijk, maar de muziek is heel mooi. Luistert u naar het orkest van Pugliesi met zang van Alberto Moran.

0: De tango Fuimos geeft uitdrukking aan de emotionele ontreddering van een paar dat vol wederzijds schuldgevoel beseft dat hun liefde voorbij is.
1: Ik was als een regen van as en ellende in de uren van berusting in je leven. Jij was door mijn schuld een zwaluw in de sneeuw, een verwelkte roos onder een wolk zonder regen. Wij waren de reiziger die niet vraagt en niet bidt, die niet huilt, die zich neerlegt om te sterven. Wij waren bevangen door angstig voorgevoel in de nacht op een doodlopende weg. Bleke wrakstukken van een schipbreuk, gebeukt door de golven van leven en liefde.

En dat was wederom het orkest Osvaldo Pugliesi, nu met Roberto Chanel. U heeft geluisterd naar de concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. De stemmen waren van Agnes van der Veld en Evert Jan Nachtegaal. Samenstelling Yupa Campo, eindredactie Caroline Claire, techniek Floor van Domburg en presentatie Jan Kooijman. De 6e aflevering wordt gewijd aan liefdesleed en die kunt u verwachten op vrijdagavond 19 juni. We gaan deze aflevering afsluiten met een gedeelte van de instrumentale wals Amor y Celos, Liefde en Jaloezie, gespeeld door Juan D'Arienzo.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. We starten met het album Mokte van zangeres Karyese Fotso uit Cameroen. Dan volgt het album Tudo van bossa nova zangeres Joyce Moreno uit Brazilië. En daarna keren we terug naar Afrika met het album Nadré van zangeres Dobert Kahore. Uit Ivoorkust is zij. Dan is het tijd voor Nine Dead Alive, een album van twee krachtpatsers op de akoestische gitaar. Het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela. En daarna wisselen we opnieuw van continent, maar we behouden het Latijnse temperament via de Catalaanse mestizo-band La Traba Kung Fu. Op het jongste album Santa Alegría bouwt deze Spaanse band weer een vrolijk feestje. Volop muzikaal vertier is er daarna, ook op het album Facendo as Pazes como Swing van de Braziliaanse samba-band Orquestra Imperial. En tegen het eind van het programma laten we dromerig subtiele jazz horen van de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander, afkomstig van haar album Where Water Travels Home. En het slotakkoord in deze uitzending is voor de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman, die op haar nieuwe album Queen Between songs aflevert met fraaie Indiaanse contouren. De speellijst van dit programma is uiteraard te vinden op onze website concertzender.nl en ik vermeld u dat dit programma is samengesteld door Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rauw de Haas, de Amerikaanse klarinettist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een India special met recente releases, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

was het programma Wereldmineralen dat vandaag in het teken stond van recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. We hoorden muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Gadak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashis Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma met alle details is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom op de concertzender bij Mariama, die vandaag in het teken staat van woestijnmuziek uit West-Afrika. In het kielzog van Tina Riwen vallen vooral steeds meer Tuareg-groepen de World Charge binnen. We starten met de zogenaamde wegbereiders. Niet alleen Tina Riwen en Ali Farka Touré, maar ook Tartit en Khalifa Oud Eide en Dimimint Abba. En met deze laatste beginnen wij dit programma.

Ik zie mijn pomp, ik zie me daar, zie mijn pomp. Misbouw ik wil type goed. Doe niet aan kader juan, ik je stad fadwana man. Maar smaak ik niet neer arman, barsha ik niet verjaar. Ik neer gul de luan met saan, neer neer daar ik ben me glad. Ik neer ik ben man is saan, neer neer ik ben misnaqal.

U hoorde als laatste Ali Farka Touré en Ray Cooder. Ali Farka is alweer enkele jaren geleden overleden, maar zijn waardige opvolger is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger, gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka en zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinese artiest, Lobé Traoré. We blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eid Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

U luistert naar Mariama op de Concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste blok. Allereerst wat trance-achtige takamba, ook weer uit Mali, door Super 11 met twee versterkte Ngonis en twee kalebassen. En tenslotte rocken we nog even door met de groep Terra Kaft uit Mali en Bombino uit Niger.

Dit was tot slot de Nigeriaanse groep Bombino. En deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mail naar mariama@concertzender.nl. Ja.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It, een programma van Geert de Vos, met in dit uur aandacht voor de Engelse groep Tang.

Zoals gezegd, welkom bij deze aflevering van Folk It. We begonnen met de Britse band Tongue en u hoorde het nummer Hustle van hun CD And Then We Saw Land uit 2010. Tongue werd in 2003 opgericht en leunt enerzijds sterk op de folkmuziek en anderzijds valt de band op door het gebruik van elektronica en ongebruikelijke instrumenten. En vaak wordt de band gerekend tot de folktronica, een genre waarbij folk wordt gecombineerd met dance, hip-hop of elektronische muziek. Tongue bracht tot nu toe 8 albums uit. Comments of the Inner Chorus is een tweede album en die werd uitgebracht in 2006. En van dit album hoort u Woodcat, gevolgd door Surprise Me van een eerste album. En die heeft de titel Mother's Daughter and Other Songs en die is uitgebracht in 2005.

titel van het laatste stuk dat u hoorde was Pool Beneath the Pond, te vinden op een EP uit 2006. Ik vermeld het nog maar even volledigheidshalve. De volledige speellijst van de muziek die we laten horen is natuurlijk te vinden op onze site concertcenter.nl in de programmagids bij Folkit. In dit programma over de Britse folktronica band Tongue gaan we verder met Trip Trap, te vinden op een vijfde cd Turbines uit 2013. En daarna hoort u Dream In van Songs You Make at Night. En dat is een uitgave van 2018. You, a trip.

Wake up. Wake up.

Het laatste stuk dat u hoorde was Shake Your Shelter van Lump. En Lump is een samenwerking van zangeres Laura Marling en tonglit Mike Lindsay. Maar we gaan verder met de nummers Follow Follow en Like Water, beide van Tang. En daarna hoort u een paar stukken afkomstig van het album Death Club uit 2020. En dan beginnen we met het stuk Death is the New Sex.

seem to take us home. Laser lights zapping from my fingers.

En dat was tot besluit een stuk van deze CD Eating the Dead van Tang. Je hebt geluisterd naar een programma samengesteld door Geert de Vos.

Dag luisteraars. Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar onze serie Damas del Tango. Vandaag Mercedes Simone. De zangeressen die waren opgekomen in de jaren 20 waren vertegenwoordigsters van de proletarische tango arabalero, de rauwe tango van de volkswijken van Buenos Aires. Rond 1930 kwamen zangeressen op die zich via radio, film en plaatopname richtten op een breder, meer burgerlijk publiek. Dat veroorzaakte een verandering in smaak. De liedjes werden gevoeliger, zelfs sentimenteler, de teksten tammer en de zang melodischer en meer gepolijst. Kortom, de gezongen tango werd meer aangenaam. Tango-meiden werden tango-dames en de titel La Dama del Tango werd verleend aan Mercedes Simone. Ze brak in 1932 door met het lied Cantando, waarvoor zij zelf tekst en muziek schreef. Wonderdoende maagd, vergeef mij als ik het lied zing dat in mij leeft. Als zo innig beminnen zonde is, vraag ik u op mijn knieën om vergeving. Ik bemin hem zo, dat ik sterf als ik zijn strelingen moet ontberen.

Nogal matige tekst, maar prachtige muziek. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer, Quando Silba il Viento. Het heeft hetzelfde thema, zingen om verdriet. En dat is meestal liefdesverdriet. Ik zal zingen om die smart te kunnen wissen en gelukkig lachen naar leven en liefde. Maar jij, mijn hart dat niet vergeten kan, zult terugkeren met dat ver verleden en mij doen herinneren.

In Mi Vieja Viola, mijn oude viool, fungeert muziek als lichtpunt in het donkere leven van een aan lager wal geraakte muzikant. Roem is maar vluchtige schijn, als je bergafwaarts gaat en blut bent, is alles, alles voorbij. Nu rest alleen de herinnering aan vervlogen geluk. Maar jij bent het oude viool waar ik mij toe richt. Als mijn levensjaren mij weer oprichten en het lot mij op het juiste spoor zet, dan zweer ik dat ik zal afblijven van de drank, dat ik je snaren zal vernieuwen en jou weer doen klinken.

een onbekommerd liedje is El Viejito del Acordeón, de oude accordeonist. Als het dansorkest is uitgespeeld, begint een oude accordeonist te spelen en brengt het feest weer helemaal op gang met zijn vrolijke polka-muziek.

Over nostalgie naar de woelige en rauwe begintijd van de tango gaat Tiempos Viejos. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat? Dat waren andere mannen, meer mans dan wij. Ze kenden geen coke en geen morfine. De kerels van toen gebruikten geen haargel. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat?

In de volgende twee nummers zingt Mercedes over twee evenementen die het leven in de doorgaans saaie volksbuurten jaarlijks opfleurden. Het eerste is het buurtcarnaval, bezongen in Carnaval de mi barrio. Carnaval in mijn woonbuurt, waar alles liefde lijkt, klaterend schaterlachen dat het verdriet verzacht.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek teruggrijpt op het inheemse plattelandsleven en de gaucho-cultuur. Overigens waren milonga's niet een onderdeel van deze marginale subcultuur. Dat blijkt wel uit het feit dat deze milonga's door blanke componisten en dito tekstdichters werden geschreven. Eerst hoort u twee nummers milonga candombe. Pena mulata gaat over het verdriet van een mulatin. Het verhaalt een broeierig en bloederig drama van moord en wraak. Het wordt verteld in kinderlijke, afgebroken zinnen vol toespelingen en herhalingen.

Negra Maria gaat over een meisje dat is geboren met carnaval. Haar moeder droomt al van het maken van mooie kleren voor het carnaval als het meisje 5 jaar wordt. Maar Zwarte Maria sterft al in haar wieg en laat haar moeder achter, huilend om haar engeltje met kroeshaar. Luister naar Mercedes Simone in Negra Maria.

Nu twee nummers Milonga Campera. Het eerste heet Milonga Triste. Een jonge man ontmoet op een landweg een heerlijk jong meisje. Hij kust haar, maar deed haar daarbij pijn. Ze gaf hem een klap en verdween voorgoed. Treurend keerde die naar die landweg terug. Hij zong zonder te kunnen zingen, bad zonder te kunnen bidden.

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimental.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Caroline Claire, techniek Willem van Schip, mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid. En met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven. Of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

Voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet. Ad van Meurs, zang en gitaar. Osama Maligi, percussie. Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas. En Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat. Ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook het titeltrack van Jet Doen Jij natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardige hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is dat is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Malegi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Twee van jullie, Haitan misschien ook. En Ad van Meurs, laveren hier even naar de tafel toe. Want zoals het een huiskamer betaamt, Ad, staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom, Haitan. Fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitan. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge. Em combinação com a banda Black Rio, lindos olhos.

Ja, je ziet wel, dus in deze reeks een combinatie van heel veel verschillende gezichten van de samba. We hebben naar Lissi Brandão, Questão de Gosto. Eigenlijk, Lissi Brandão is echt een zangeres van de traditionele samba. En hier staat ze dus al op haar jaren 70 met heel veel Fender Rhodes en super swingende samba, Questão de Gosto. En gelijk daarna, Ivan Lins, Abre Alas, in 70s, dromerig, noem het ik me zo goed kan herinneren. En Bananera, Emílio Santiago, inderdaad, Samba Soul, van de beste kwaliteit. En na Emílio, jullie hebben naar geluisterd naar O Homem da Gravata Florida, Jorge Ben, als de samba ontmoet de rock, samba rock.

Ja, en we zijn tot een eind gekomen met deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elis Regina Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur. Samba soul, bom senso, tchim.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Bokit Eurit en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. Die LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Bokit Eurit, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molaar. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœur, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Bokit Eurit.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer Lagamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als violen en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoanat Odium, Karawan Sudan en Mugadid al-Fanni Karouma.

In de jaren 1960 kreeg de populaire muziek een nieuwe impuls door nieuwe invloeden van de westerse, Afro-Amerikaanse en de Afrikaanse popmuziek. Maar vooral door de introductie van gitaren en blazers. Er ontstonden grote orkesten van bandleiders als de oetspeler Abdelaziz El Moubarak, die een eigen kosmopolitisch geluid creëerde. Zij legde de basis van wat nu wordt aangeduid met het gouden tijdperk van Soedanese popmuziek. U hoort een aantal nummers uit die gouden periode van de jaren 60 en 70.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertcenter.nl.

Dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterin volgens opnamen van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sankyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafa's, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Rano buno shemu tupe ende eno sokora. Unoni justas umpira. Kulihena hano ni landani. Akala kato odo akakweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen, voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

大学 GYR。

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que faltar.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de cantaore Pepe de Marchena.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols, A Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders, en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora-speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

I want you to know me, yeah.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van Deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa. En daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je u ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire. En dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

Het familiekwartet Deolinda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek.

Aí, ó. Eu acho que é um faro sim, meu amor.

Mariama. Elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet. Mariama.